0: to dai tiet wie kein kennig an Israel, in ein jeder Kapitel 1.
1: Wat hij verachte.
0: En dai tiet, als de rechter de leiders am land wieren, neem sich dat zo ram, dat du eine Hungersnot wier. Dan mug sich ein gewässer Mann van Bethlehem en Juda ab, met seine früh en seine twee jonges no mauer ab te tragen. De nomes van dessen Mann en seine früh wieren Elimelech en Naomi, en ihre jonges wieren Machlon en Kiljon. Zij wieren van de Ephrata jeend en houden land bij Bethlehem en Juda. Als zij dan in Moab wieren, starf de man Elimelech en leidt zijn vrouw Naomi en de twee jongens hingen zich. En dan mocht zich dat zo, dat de jongens zich met Moabitische Mialis bevrieden. De schwierdachten wieren Orpa en Ruth. De ganze familie wier vielleicht 10 jaar in Moab gewast en dan starven de jongens allebei Machlon en Kiljon. Nu weer de vrouw onen eren man en ook onen eren zins. Naomi hier dan, dat de haar zijn valt geholpen had en dat door een genoeg te eten weer. Dan ging ze los met ere schwierdachter taub om trek van Moab te trekken. Alle drie moeken zich op om van Moab naar Juda te gonen, wat Naomi met eenmaal te ere schwierdachter zeed. Goed toch trek, een jeder naar jene mutter eert thuis. Mocht de haar zo truhartig goud te jund zennen, als die to onze Verstorbene in to mij gewast sind. Mochte haar jünd jeder ware eine Städte in einen Mann geben. Domit kost sie an tom Aufscheid, aber sie können sich nicht holen in hielden Säuer. De Schwierdachter seden alle beid, wie wollen mit die no diene Lied gonen? Aber Naomi seht, mir alles gut doch träg. Worum wird je mit mir kommen? Meint je ek wo nach sehns haben, de jüne Männer können sennen? Nee, nee, je motten träg gonen. Ek sie to alt. Dat ik mij nog eenmaal bevrien wou. Nee, zo gauw wanneer ik mij vandaag bevried en wat zeens houd, word dan je luren wat de groot wieren? Word je junt werkelijk niet andere mannen vrien? Nee, mijn dachter, dat is niet bloos junt schwoor. Mij mag dat zeer beter, dat je zo lieden, nu dat de haren zijn hand zo je in mij gekomen is. Zij hielden dan nog meer, wat Orpa jink ere schwiermutter den afscheidskost geven. Ruth ober hield zich gans aan Naomi. Dan zei Naomi, kijk, diene schwerjesche, jij trägt nu ere lieden ere jetta, go met armet. Ober Ruth zei, prof mi nicht länger te bereden, dat ik verlotenen trägt gonen zal. Wo du han jest, wel ik han gonen, wo du wonen wascht, wel ik wonen, dien volk zal ook mijn volk zennen, en dien Gott zal mijn Gott zennen, door wo du stofs, wo ik ook storven, en door wo ik begroofd worden. Wanneer ik mij daar wat anders als daar dem dood van die scheiden lood, dan lood dem haren zijn oeien op mij komen. Als Naomi dat klaar wordt, dat Ruth zich niet wordt bereden looten, geef ze op haar te bereden. Die beiden gingen dan wieder, wat ze naar Bethlehem kwamen. In Bethlehem wonderden zij zich alle en de vrouw zeiden, is dit werkelijk Naomi? Nant mij niet Naomi, zei zij, nant mij leiva Mara. Die alle macht heeft mijn leven beter gemaakt. Als wie verleiten, wie mijn huis val met een man en twee zeens. Nu heeft de haar mij alleen teruggebracht met keinem, die voor mij zorgt. Nant mij niet meer Naomi, de haar is je in mij, en die alle macht heeft, brengt mij lieden. Zo keim Naomi terug van Moab met haar moabitische schwierdochter. Dat wie jode aanvang van de jorstaren,
1: kapitel 2,
0: als zij naar Bethlehem keimen. Naomi houdt einem in vriendschaft aan de jeend, die heet Boas. Die wir Freundschaft mit Naomi ihr Mann, Elimelech, und die wir gut auf. Ein Tag seht Ruth, die Moabiter früh, zu ihrer Schwiegermutter. Lot mi ab im Fleck gonen, je Träte ablesen. Ich wo all wem fingen, die mi dort lat. Und Naomi seht, jo, meine Tochter, go. Ruth ging und sammelt hinge die, wat du ahnten. Nu traf sich dat so, dat dit ab dem Bauer sin Fleck wir, die wat du in Elimelech sin Freundschaft wir. Und weitst, Door Eva kein Boas van de Stad, van Bethlehem, en begreist seine Arbeiter met dem Gross. Mocht de haar met jund zennen, mocht de haar die zähnen, antwoorden de Arbeiter. En Boas vroeg dem, wat Eva seine Arbeiter angestalt wie. Wem seine Tochter is disse junge früh? En die seht, dit is de Moabitische früh, die met Naomi taub van Moab gekommen is. Sei keim en vroeg, of ze hinge de Schnieder durf twaschen de Gorven taub lesen. Die Haft von Samarius an einträchtig geschafft, bietet, dass sie sich in Stoutje unje ans Tag verpüsten deit. In Boas seht Ruth, harche mal her, junge Früh, go nicht ab andere Flecke zum Ablesen, blieb hier ab der Fleck, en hol die Emma in bet dich bi de Frühlied,

0: na deine en zeekdam, anders wat hij zich steden met mieren ernemen en van ons wegkomen. En Joab en de Kreeta en Pletta, David zijne wachter, en al de mache mana gingen met Abishai. Zij verleiten Jeruzalem om Sheba, Bichri zijn zeen, hen jaron te jorgen. Als ze wat dem groten stein bij Gibeon kämen, käme Amasa aan het jeen. Joab had een soldatenkleid aan, en door Eva droeg hij een rok met een schwert aan zijn scheid. Als hij Amasa begrijst, valt zijn schwert uit. En Joab zei te Amasa, waar schien dat, mijn broeder? En Joab neemt Amasa zijn boord aan de hand om hem een kus te geven. Ob Amasa weinig reid voor dat schwert, want Joab aan de hand had. En Joab schneidt hem den bok op, zodat zijn darm uit vallen. Hij starf door ohne dat Joab hem dat tweede mal spekken brokt. Dan gingen Joab en Abishai wieder am Sheba, Bichri zijn zeen, te zegen. Einer van Joab zijn mannen blijft bij Amasa stonen en zegt, wer met Joab is en wer voor David is, laat dem Joab hingeron gonen. Amasa lacht en zijn blauw direct op hem waag, en die wat door voorbijkomen blijven door stonen. Als Joab zijn man zegt dat alle man door stonen blijft, rolt hij den kerper van waag rauf en op een stapen op, en hij bedekt dem met wat kleider. Dan als de kerper van waag weer, gingen de soldaten alle Joab hingeron am Sheba, Bichri zijn zeen, te griepen. En Sheba ging durch de jeenden van al de stammen Israël, wat hij bij de stad Abel bet Maacha kwam. En al zijn vriendschaft, die nog komen van Bichri, gingen met hem doen. En Joab en zijn mannen gingen in omringden de stad, en ze droegen ihr taub aan de stadswand, en schlugen aan de meer om de dool te breken. Door wie een wijze früh aan de stad en die raubt, horchte mal, horchte mal. Raubt Joab her, dat ik met hem reden kan. Als Joab kwam, zeet zij, bist du Joab? En hij zeet, jo, dat zie ik. En zij zeet to hem, horche mal no wat diene deiner rin te zaaien haft. En hij zeet, ik wou no die horchen. En zij zeet, eerst einmal zeeten zij, Gott en Frucht bij Abel, en dan kunnen zij zich bereden. Wie zijn vredelijk en trouw aan Israël, en zijn als een mutter voor dat volk. Ober du brauchst deze stad, die de Harans als Aufgabe gejeft haft, te vernichten. En Joab zegt, dat is gar nicht, woran wir hier sind. Wir sind nicht hier, um te vernichten. Dat is nicht, woran wir hier sind. Wir sehen einen Mann von der Boy an Ephraim, der sich je in dem König David abgestalt haft. Der Mann heet Sheba, Bichri sin sehen. Jeft ans dem Mann, en dann lot wir jene Stadt in Fried. En der Früh zegt Joab, wie waren die seinen Kopf über die Meer schmieden? En der Früh ging mit Weisenrot nur der Lied an der Stadt, en sie schneiden Sheba, Bichri sin sehen, den Kopf auf und schmeiten den Eva de Mia no Joab. Dann bloß Joab mit der Trompeit und sie verleiten von dort ein jeder no sein Hüs. Und Joab ging trägt no Jerusalem no dem König. Joab wird der Kommandant Eva de Armee an Israel. Benaja, Jojada sin sehen, wie Eva de Kreta und Pletta, David sine Wachter. Adoniram, wie Eva de Arbeiter, wat gedwungen wären, verschiedenet für den König te bühren. Josaphat, Ahido sin sehen, aber war der Becher von der Geschichte von der Königreich. Sheva wie der Schriever. Zadok und Abjatar wären der Priester, und Ida von Jair wie auch ein Priester für David.
1: Kapitel 21.
0: Durch kam einmal, zu Davids in der Zeit, eine Hungersnot, die für drei ganze Jahre anhielt. Und David frug dem Herrn Dovein, und der Herr seht, Saul und seine Familie haben Schuld und Blut verjeten von dann, als sie die Lied von Gibeon anbrachten. Die Gibeoniter wären nicht Israeliten, sie stammten von der Wort von der Amoriter Eva geblieben wären, und die Israeliten hatten an versprochen zu verschonen. Aber Saul hat die versucht aufzuschaffen und seinen Eva für Israel und Juda. Und David leite Gibeoniter verankommen. Hei seht an, wat soll ich für Jünd tunen? Wo kann ich dort reichstahlen mit Jünd, dat je dem Herrn sein Volk sehnen worden? Und die Gibeoniter seden, wie verlangen ich selber oder Gold, um dort reichzustahlen, zwischen Saul und seine Familie und uns? Wie seht ihr noch nicht nur das Leben von Israeliten? Und der König seht, wat will je dann haben, dat ich für jünd tau? Und sei seden zum König, Saul stund uns nur dat Leben und will uns von mank der Israeliten utroden. Ja, von sieben von seine Sehns und lot uns dei fer dem Herrn bei Gibeon ab dem Herrn sein Borch hängen. Und der König seht, dei soll je haben. Doch verschon David Mephibosheth, den Sehn von Saul seinen Sehn Jonathan, wer in den Eid, den David mit Saul seinen Sehn Jonathan, fer dem Herrn gemorgt hat. Der König jef an Armoni und Mephibosheth sollen Rizpa

0: du sollst Israel heiten, en hij bud met de steine einen altar en dem haren zine nomen. Rondom den altar moeke eine grauf, graut genoeg voor 10 kilo zoot. Dan leed hij dat halt doen op, schneid den bal en stekje en leed dat op dat halt. En hij zeed, brengt feierkrukken met water en jijte op dat opfer en dat halt. En hij zeed, doet dat nog eenmaal, en zij deiden dat nog eenmaal. En hij zeed, doet dat nog ten dreden maal, en zij deiden dat ten dreden maal. Dat water aan van altar af, en vel de grauven met water. En als dat tijd weer dat etensopfer te brengen, ging Elia naar dem altar in bed. Haar, du God van Abraham, Isaac en Israël, lood dat vandaag te zijn en zennen dat du de God in Israël best, en dat ik dien deiner zie. Bewies dat, dat ik dit naar dine aanordnung gedonen heb. Antwoord mij, haar. Antwoord mij zo dat dit volk weten wordt, dat du, haar, God best, en dat du aan dat hart was strein maken. Dan valt er vier van hemel, en dat verbrennt dat brandopfer, dat halt de steine in de eerd. Dat lekt dat water uit de grauwe uit. Als dat volk dit zag, vallen ze alle op ihr Gesicht en zeiden, de haar is God, de haar is God. Ober Elia zeet u aan, griep de Baals profeten dat keiner van aan waag kämt. En ze grijpen die, en Elia bracht er af naar den Kishon Rifa en bracht die door aan. En Elia zeet u Ahab, go nap en aat en drink, wiets ek hier dat rügen, zo als van dat zij erinen wordt. En als Ahab nap ging tom eten en drinken, ging Elia op dem Karmelburg nap, wat boven. Durchneide zich bij de eerd en leed zijn gezicht tussen zijn knieën. En hij zei tot zijn deiner, go en check nu dat meer. Daar ging en checkt en zeed, du es nischt. En Elia zeed, go wada, zevenmaal. En als hij dat zevende maal checkt, zeed hij, harche maal, du kämt eine kleine Wald ab van een meer. Daar is zo groot als een man zijn hand. En Elia zeed tot den deiner, go en zei Ahab, hij zal anspannen en rauffahren, dat de regen hem niet abhält. En aan een korte tijd werd de hemel dunkel van wolken en wind, en dat regen zei er. Ahab steeg op dem Wagen en fuhr auf naar Jezreel. En Elia kreeg kracht van haren, en hij neemt zich zijn kleider vast aan, en ran ver Ahab wat Jezreel. En Ahab zeed Isabel alles wat Elia gedonen had, en dat hij de Baals profeten met dat schwert omgebracht had. Dan schekt Isabel am Norechten zeed, Lothar jetter dit en dat even mij donen, wann ik bad Marien om dessen tijd nicht met dien leven gedonen heb, so als du met een van desse. En Elia verleidt van door een rand, wil ze angst houd en zich zijn leven nicht sicher weer. Als hij bad Beersheba en Juda keim, leidt hij zijn in deiner door en hij ging nog een ganzen dag wieder in de wildnis nern. Door zat hij zich am Schatten van een boom dool. En Elia wenscht zich den dood en zeed, dit is je nu, haar. Nimm mijn odem van mij. Ik zie nog beter als mijn vorders. En hij leed zich onder den Baum en schleip. En met eenmaal weer door een Engel, die am Anschieden zeed, sto op en aat. En hij kijkt door am zich en wundert zich, dat hij bij zijn kop een Braut zag, dat op heite Steine gebakt wie in een Quota. En als hij gegeten en gedronken had, leed hij zich ware Hahn en schleip. En dem Haaren zijn Engel keim zum tweeden Mal en schied am an en zeed, sto op en aat. Du hast nog een lange Reis verdi. En hij stond op en eit en dronk, en met de kracht van dat eten ging hij voor 40 dag, dag en nacht, bad Horeb, dem Gottesburg. Door ging hij nu een heilen blijf door. En dem Haren zijn woord kwam nu aan en zeed, Elia, wat is du hier? En hij zeed, ik zie ivrig gewaast voor den Haren, den Gott, der alles regiert. De Israeliten hebben dienen Bund verloten, zij hebben diene Altoren dolgereten, en zij hebben diene Propheten met dat Schwert omgebracht. En ik allein sie ewer gebleven en ze stonen mij no, dat ze mijn leven nemen. En de Haar zeed, go amal ruut en sto ver mij op den Boog. En de Haar kwam door voorbij en ver aan wie een grauter storcher wind, die de boy opreit en de steiner tweebroek. Ober de Haar wie nicht aan den Wind. En no dem Wind kwam een Erdbeben, ober de Haar wie ook nicht aan dat Erdbeben. En no dat Erdbeben kwam een Vier, ober de Haar wie nicht aan dat Vier. En no dat Vier, kwam een naad leise stem. En als Elia die hield, bedacht hij zijn gezicht met zijn rok, den hij aanhoud, en ging wat verder heil. En door zeed een stem te hem, wat is die hier, Elia? En hij zeed, haar, God, die alles regiert, ik heb voor die geëvert, wilst de Israeliten dienen bond versmeten hebben, dienen altoren dolgereten hebben, en dienen profeten met dat schwert omgebracht hebben. en ik zie nu nog de eindje die even gebleven is, en ze stonden mij nu, wil ze mijn leven nemen willen. En de haar zei toe aan, go weiter op dem Weg durch die Wildnis no Damaskus, en door go no Hazael, en sehen am Ern, tum kennig von Aram. Go ook no Jehu, nimm sie sinen sehen, en sehen dem Ern, tum kennig über Israel, en go no Elisa, Schafat von Abel Mehola sin sehen, en sehen am Ern, dort he soll an dine steht Prophet sennen. En dei Wort von Hazael sin Schwert wachkämmt, dem Wort Jehu anbringen, en wer von Jehu sin Schwert wachkämmt, Dei wort van Elisa dout gemaakt worden. Ober en Israel, wo ik 7000 om leven loten, zonen wat ze nicht verbaal gekneid haben en die hem nicht gekost haben. Dan verleid Elia van door en funk Elisa, Schafat zien sehen, die rood plegen deit. Hei wir met dat laatste van 12 Ossen gespons. En Elia ging bij am verbi en schmeidt zijn mantel op Elisa nab. En Elisa leidt de Ossen en raand Elia hing heran en zeet, Lot mij mijn vader en mijn mutter kussen. Dan kom ik met die mat, en hij zeet, go treg, hou hem denk, wat ik die gedonen heb. En hij ran treg en neem mijn assen gespan, en moek een opfer van dort. Hij kook dat fleisch over dat halt van dat joch en geeft de menschen dat ze eiten. Dan verleidt hij in
1: Kapitel 20.
0: Dan te die tijd, sammelt Ben-Hadad, de kennig van Aram zich zijn ganze armei taub. Door wieren 32 kennigs, die aan met ihre pieren kriegswagens bestonden. En hij ging nop en belogert Samaria en kämpft jegen die. En Ben-Hadad schickt nu recht nu Ahab, den kennig in Israel, en zeet to Ahab, dien selve en dien gold is mient, en diene frühes en tjinge zijn ook mine. En de kennig in Israel zeet, lot dat zo zennen als du je zaagd hast, kennig Ben-Hadad. Ik je hier die, en alles wat ik heb, en die wat geschickt wieren, kämen nog eenmaal in zeden. Ben-Hadad zaagd, ik leid die zaaien, dat al dien zelve en dien gold, en ook al diene frühes en tjinge zoals die mij geven, ober nu wo ik morgen om deze tijd mine deiner no die schecken, dat ze dien huis en de hieser van diene menschen durchseken, en ze zullen alles wat wertvoll is met zich nemen. Dan roopt de kennig aan Israel alle leiders en dat land taub en zeet, nu kijk de mol, woveel deze van ons hebben wel. Hij schekt no mij, voor mine frühes en tjinge, mijn zelve en mijn gold, en ik geef am kein jeen stand. En al die leiders en dat ganse volk zeiden, dou dat nicht, en wel ich nicht enter dort. En Ahab zeet to Ben-Hadad zine manne, sagt minen harnen kennig, dat alles wat hij eerst van mij, zin deiner, verlangt, wie ik reite daunen, ober dit lot ik nicht. En de manne gingen en drugen de no recht trig. Dan schickt Ben-Hadad no recht trig en zeet, lot de jette mi dit en dort daunen, wann en Samaria genug stof abbeiert is, dat in jeder van mijn mannen een handvoll daarvan kon wegdragen. En de kennig aan Israel antwoord, zeg dan, laat dem, die zich tom kampf reitmaakt, nicht so pochen als die wat vom kampf kämmt. Ben-Hadad kreeg de norecht, als hij met de kennigs en de zelten drinken deid. En hij zei to zijn mannen, ein jeder ab zijn steed, en zij nemen ihre steden je in de stad. Dan kam een profeet naar dem israelitischen kennig Ahab en zei, dit is wat de Herr zegt. Du hast diese grote Maßen gesehen. Ich werde dir von dort an deine Macht geben, so dass du weiten wirst, dass ich der Herr sehe. Und Ahab frug, durch wem? Und er sagt, das ist, was der Herr sagt. Durch die Angestellte von den Beamten an den Stamm. Und Ahab sagt, wer soll den Kampf anfangen? Und er sagt, du. Dann teilt Ahab die Angestellte von den Beamten an den Stamm, und du wirst 232. Und er teilt das Volk von Israeliten, en du wieren 7000 manen. Bij middag gingen de troepen ruit, als Ben-Hadad zich met de 32 kennigs, die aan onze stetten, taub en de zelten bedrinken deid. De angestalde van de beamte van de stam gingen verop. Ben-Hadad schickt spionen ruit, en die brachten no rechten zeden, du komen manen uit Samaria ruit. En hij zeed, neemt de levendig vast, en don't of zij op vrede oder op krieg ruit komen. En de angestalde van de beamte gingen ruit en de armei hing eraan. En jeder man sloeg dem dood, de ver aan wie. En de Aramea aan den waag, en de Israeliten jugen aan hing eraan. En Ben-Hadad, de kennig van Aram, kwam op een pierd met andere ritter taub doorvan. En de kennig van Israel ging ruit en sloeg pierd en wagenstool. Dat geef een grote schlacht, en de Aramea kregen den dag een grote schoden. Dan ging de profeet naar dem kennig van Israel en zei to am, go en verhol die, und sie versächtig, wo du däst. Willst du kenn ich von Aram, wo am Fario je in die kommen? Dem kenn ich von Aram seine Männer seden am. Ere Jatter sind Jatter von de Boy. Dort es wurde am de Storche wären aus wie. Wann wir doch mit an ab de obne Stab kriegen können, dann wird wir Storche seinen in an gewinnen. Und da auch dit. Lei all de Kennichs auf von ihrer Verantwortung und stell deine eine Kommandanten an in ihre Städten. Dann mag die noch eine Armee, so als du verloren hast, und auch Pier den Wages, so als erst, und dann lud uns ab a obne Stab mit de kriegen. Dann wo wir Storche seinen in an annehmen. En hij horcht nu den rood en deed dat zo. Als dat dan vaarjaar wordt, roept Ben Hadad al de Arameer toop en ging met aan nu afweg om door met de Israëlieten te krijgen. En de Israëlieten werden ook toop geroopt. Zij kwamen en bezorgden zich met gereedschap en gingen ruitgeen aan. De Israëlieten lagerden zich verjane. Aanleid dat nu twee kleine herden kozen door jeen velden de Arameer dat land. En de Gottesman ging nu dem kennig van Israël en zeed, Dit is wat de Haar sagt. Wils de Arameer gesagt haben, dat ik een God van de Boy zie en nicht een God van de Opne Stab, hab ik deze ganze Mausen in die Macht gegeeft, zodat die weiten kennen dat ik de Haar zie. Zij wären voor 7 Tage einer je in dem anderen gelagert. Dan om 7. Tag funkte Krieg an, en de Israeliten schlugen an einen Tag 100.000 arameische Soldaten, die te fout wären. De ewige Randen in de Stadt afhecken. De Staatswand fall ab de ewige 27.000 Männer, wat gebleven wären. Ben Hadad rand ook en verstuk sich in eine Stadt, en dan in eine andere in de Stadt. En Ben Hadad seine Männer seden te am, horche mal, wie haben je heert, dat de israelitische Kennigs mitliedende Kennigs sind? Wel we sagt, leider antraken en streng am an sich abbingen, en nur dem Kennig von Israel wohnen. Vielleicht wird he die dort leven verschonen. En sie trocken sich Sackkleider an und bungen sich strenger um den Kopf und gingen nur dem israelitischen König und seden, den deiner, Ben Hadad, prachet ihn aus sein Leben. Und er seht, lebt er noch? Er ist mein Bruder. Und die Männer greifen schwind nur dort Wort aus sein Gouden Teken und seden, jo, dein Bruder Ben Hadad. Und er seht, Gott bringt am her. Dann käme Ben Hadad über Deel nur am und er krogt am in dem Kriegswagen nern. Und Ben Hadad seht er am, Dei steht er, dei mein Vater von denen Vater neim, wo ich die Tree geben. Und du durst ab unsere Gossen in Damaskus Handel drieven, so was mein Vater in Samaria deit. Und Ahab seht, mit diesen Bedingungen lud ich die gonen. Und sie mögen einen Bund und er leid am gonen. Dann käme einer von der Gruppe von Propheten nur seinen Mitpropheten seht. Der Herr sagt, schlug mir mal dol, aber er schlug ihm nicht dol. Und der erste Prophet seht, willst du nicht nur dem Herrn sein Wort gehorcht hast, wird dir nu ein Leib schlonen, wann du von hier wieder jäst. En aus dei von du wachink, traf er einen Leib und dei bracht am am. Dann ging er nur einen anderen Mann und seht, schlug mi bitschein. En der Mann schlug am, dort er eine Wund hat. Dann ging der Prophet wieder und ging nur dem Wach, wo der Kennig käm. Er hat sich dort gesagt, verstallt mit einem Bing. En aus der Kennig vorbei käm, schrie ich nur dem und seht, ich wie in dem Kampf gegonnen, Und dann bracht einer mir einen, den er festgenommen hat, und seht, ich soll nur dem abpassen. Und wann der soll wachkommen, wird das mein Leben für sein Leben sein, oder ich würde mit 30 Kilo selber tollen. Und wills ich verschiedene zu daunen hat, wird er mit einmal wach. Der kenn ich von Israel seht haben. Dann soll dort Krieg deine Struf sein, so was du gesagt hast. Dann nimmt der Prophet Schwindebing von sein Gesicht, und der kenn ich von Israel sag, dort hier einer von den Propheten wir. Und er seht ihm kenn ich, der das, was der Herr sagt. Willst du dem Mann, den ich verurteilt hat, hast gönnen lassen, soll dein Leben für sein Leben genommen worden und dein Volk für sein Volk. Und der König von Israel ging ganz anmutig in Dahl, nur sein Hüst nur Samaria.